0: Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
1: De Bauza, Lose Myself.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
3: In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage.

0: Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren.

0: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 juli. Op 12 juli 1962 geven de jonge muzikanten van de Rolling Stones hun allereerste optreden in de Marquee Club in Londen. Wat begint als een bescheiden bluesconcert groeit uit tot een van de succesvolste rockbands aller tijden. Hun muziek bepaalt decennia lang het geluid van de internationale pop- en rockmuziek. Ook vandaag zijn hun nummers nog regelmatig op de radio te horen. Op 12 juli 1967 breken in Newark, New Jersey, ernstige rellen uit na de arrestatie van een zwarte taxichauffeur. De onrust duurt meerdere dagen en wordt een belangrijk moment in de Amerikaanse burgerrechtenstrijd. De gebeurtenissen laten zien hoe belangrijk de sociale spanningen in die periode waren. Het onderwerp blijft tot op de dag van vandaag actueel. Op 12 juli 1979 loopt een promotieactie tijdens een honkbalwedstrijd in Chicago volledig uit de hand. Duizenden bezoekers vernietigen discoplaten op het veld, waarna rellen uitbreken. Het incident wordt gezien als een symbolisch einde van het discotijdperk. Voor muziekliefhebbers is het een legendarisch moment uit de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere presentatrice Marieke Elsinga, acteur en komiek Bill Cosby, politicus Lilianne Ploemen en actrice Lisa Nicole Carson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. En Noorse hulpdiensten hebben bij een zoektocht naar een 85-jarige man een verkeerde man gevonden. Nadat bleek dat die het niet was, werd de zoekactie weer opgestart en werd de juiste man gevonden, in goede gezondheid. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: De Bausa, Louis Ma.

0: Dierenland Radio, info.
1: Kermis Uden, dit jaar van 17 tot 26 juli... voor opnieuw een van de grootste en meest bezochte zomerevenementen... van de regio Noord-Brabant. Gedurende 10 dagen verandert het centrum van Uden... in een bruisend terrein vol attracties, horeca, muziek en gezelligheid... voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van gevarieerd aanbod... variërend van spectaculaire thrill rides... tot moderne familieattracties... tot traditionele kermisspelen en nostalgische draaimodus. Kermis trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit Uden en omliggende plaatsen. Naast attracties is er volop aandacht voor entertainment... met diverse optredens en activiteiten. Kermis Uden dus, 17 juli, 26 juli, Uden Centrum.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 juli. Op 12 juli 1962 geven de jonge muzikanten van de Rolling Stones hun allereerste optreden in de Marquee Club in Londen. Wat begint als een bescheiden bluesconcert groeit uit tot een van de succesvolste rockbands aller tijden. Hun muziek bepaalt decennia lang het geluid van de internationale pop- en rockmuziek. Ook vandaag zijn hun nummers nog regelmatig op de radio te horen. Op 12 juli 1967 breken in Newark, New Jersey, ernstige rellen uit na de arrestatie van een zwarte taxichauffeur. De onrust duurt meerdere dagen en wordt een belangrijk moment in de Amerikaanse burgerrechtenstrijd. De gebeurtenissen laten zien hoe belangrijk de sociale spanningen in die periode waren. Het onderwerp blijft tot op de dag van vandaag actueel. Op 12 juli 1979 loopt een promotieactie tijdens een honkbalwedstrijd in Chicago volledig uit de hand. Duizenden bezoekers vernietigen discoplaten op het veld, waarna rellen uitbreken. Het incident wordt gezien als een symbolisch einde van het discotijdperk. Voor muziekliefhebbers is het een legendarisch moment uit de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere presentatrice Marieke Elsinga, acteur en komiek Bill Cosby, politicus Lilianne Ploemen en actrice Lisa Nicole Carson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteerden onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee.

0: landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 juli. Op 12 juli 1962 geven de jonge muzikanten van de Rolling Stones hun allereerste optreden in de Marquee Club in Londen. Wat begint als een bescheiden bluesconcert groeit uit tot een van de succesvolste rockbands aller tijden. Hun muziek bepaalt decennia lang het geluid van de internationale pop- en rockmuziek. Ook vandaag zijn hun nummers nog regelmatig op de radio te horen. Op 12 juli 1967 breken in Newark, New Jersey, ernstige rellen uit na de arrestatie van een zwarte taxichauffeur. De onrust duurt meerdere dagen en wordt een belangrijk moment in de Amerikaanse burgerrechtenstrijd. De gebeurtenissen laten zien hoe belangrijk de sociale spanningen in die periode waren. Het onderwerp blijft tot op de dag van vandaag actueel. Op 12 juli 1979 loopt een promotieactie tijdens een honkbalwedstrijd in Chicago volledig uit de hand. Duizenden bezoekers vernietigen discoplaten op het veld, waarna rellen uitbreken. Het incident wordt gezien als een symbolisch einde van het discotijdperk. Voor muziekliefhebbers is het een legendarisch moment uit de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere presentatrice Marieke Elsinga, acteur en komiek Bill Cosby, politicus Lilianne Ploemen en actrice Lisa Nicole Carson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders nu al volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
6: De Bausa, Lose Myself.

0: Jam High. Rivierenland Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongerensociety, Walhalla. Dat is bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50e editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. Optredens van onder andere de band van de Banaan, Pater Moes Kroen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Wil je ons schrijven?
2: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking, die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten- tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 12 juli. Op 12 juli 1962 geven de jonge muzikanten van de Rolling Stones hun allereerste optreden in de Marquee Club in Londen. Wat begint als een bescheiden bluesconcert groeit uit tot een van de succesvolste rockbands aller tijden. Hun muziek bepaalt decennia lang het geluid van de internationale pop- en rockmuziek. Ook vandaag zijn hun nummers nog regelmatig op de radio te horen. Op 12 juli 1967 breken in Newark, New Jersey, ernstige rellen uit na de arrestatie van een zwarte taxichauffeur. De onrust duurt meerdere dagen en wordt een belangrijk moment in de Amerikaanse burgerrechtenstrijd. De gebeurtenissen laten zien hoe belangrijk de sociale spanningen in die periode waren. Het onderwerp blijft tot op de dag van vandaag actueel. Op 12 juli 1979 loopt een promotieactie tijdens een honkbalwedstrijd in Chicago volledig uit de hand. Duizenden bezoekers vernietigen discoplaten op het veld, waarna rellen uitbreken. Het incident wordt gezien als een symbolisch einde van het discotijdperk. Voor muziekliefhebbers is het een legendarisch moment uit de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere presentatrice Marieke Elsinga, acteur en komiek Bill Cosby, politicus Lilianne Ploemen en actrice Lisa Nicole Carson. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Dierenland Radio, info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Helene Fischer is een Duitse zangeres die al jarenlang behoort tot de bekendste artiesten binnen de Duitsstalige muziekwereld. In mei 2026 bracht zij de single Heute Nacht uit. Het nummer verscheen op 29 mei 2026 en vormt de eerste voorloper van een nieuw studioalbum. Naast de digitale uitgave verscheen de single ook op cd en vinyl. Heute Nacht werd aangekondigd als het begin van een nieuwe muzikale periode voor de zangeres. Helene Fischer is actief sinds het midden van de jaren 2000 en heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd met zowel studioalbums als live producties.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Druk 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Met het mooie weer dacht ik bij mezelf, waarom niet muziek van First Class en Beach Baby? Ja, past wel een beetje bij de temperatuur vandaag. Goedemorgen, dit is René in de Morgen op zondagochtend. Het is 10:00 geweest. Dit is het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch met veel goede muziek voor je. Zometeen onder andere Prince, Sign of the Times voor Marianne. Die vroeg ze gisteren al aan. Die ga ik vandaag voor je draaien, Marianne. Dus blijf luisteren, hij komt al zo aan.
1: Tot 12:00 is dit René in de Morgen.

bescheiden hitje geweest. Dit was wel leuk om terug te horen op Rivierenland Radio. Een zomerhit van al wat jaren geleden. Two Air for Two was dit van Ingrid. Dit is voor Marianne Prins, Sign of the Times. Oh.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Crowded House, The Weather With You in de show vandaag. Over het weer gesproken, nou dat zit de komende tijd nog wel even goed. Hè? Ja, gaatje of 30, dan 29 en later kan het pas wat minder gaan worden met het weer. Maar laten we genieten van de komende 4, 5 dagen. Die zijn namelijk tropisch warm.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
0: In Alphenkaam kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Een van de vele hits die ze samen maakten. George Michael met Andrew Ridgeley, Wham, The Edge of Heaven. Paul Rijksen die stuurde ons een berichtje. Zou je Bryan Adams willen draaien? Wat stevige muziek. Nou, dat doen we zo meteen.
1: De hits van René in de morgen.
0: Eerst even Cheryl Cole, Fight for This Love.

Paul Rijksen vroeg om Bryan Adams en Run to You. Hij stuurde ons een appje op 0644-43-77-99. Ik ben toe aan wat stevige muziek. Nou, bij deze gedaan. Cheryl Cole hoorde je ook nog Fight for This Love in de show vandaag op deze zondag. Het is nu tijd voor Mariah Carey. Always Be My Baby op Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: City of Dance vindt plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Deze moment staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere steentjes aan uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kids. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Muziek van Flair was dit, door het oog van de nacht. Mariah Carey hoorde je ook nog, Always Be My Baby. Garrett Gates, Brits zanger, die is jarig vandaag, geboren in 1984. Sharon den Adel van Whitham Temptation, 1974 werd ze geboren. En Stef Bos, die bekende met Papa, Nederlands zanger, geboren in 1991.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van €600 miljoen. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
11: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Contours waren dit en Do You Love Me op Rivierenland Radio. Het is 11:00 geweest. Hè. Goedemorgen. Ja, het is echt een mooie dag om te gaan barbecuen. Wel even een tip, hè. Barbecue vanuit de koelkast. Dus barbecue vanuit de koelkast. Daar wil ik mee zeggen, als je gaat barbecuen en je hebt leuke visite en zo, zet dan niet een tafel met vlees in het zonnetje. Of tenminste met die hoge temperaturen van vandaag. Maar doe het vanuit de koelkast. Haal telkens een bordje met vlees. Dat voorkomt dat je een kwartier later op het toilet zit. Namelijk, ja. Goedemorgen, dit is Gené in de Morgen op Rivierenland Radio. Zometeen Suzanne en Freek. Eerst even Tina Turner, Golden Eye.
1: Tot 12:00 is dit Gené in de Morgen.

Tina Turner was dit. En ze werd op een mooie dag benaderd om de soundtrack in te zingen voor de film GoldenEye, de James Bond film. En dat heeft ze maar gedaan. Ja, kun je maar even op je cv'tje zetten, zo is het wel. Goedemorgen René, de morgen met nu 100 keer Suzanne en Freek.

0: Dierenland Radio, info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schorre in Boom, België. Tweedaagse festivalweekend zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Festival zit een jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Main Stage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De liefdeslesjes van Mark King en de bandleden. Lessons in Love. 100 keer. Suzanne Freek hoorde je ook nog. Zeg, het is tijd voor wat muziek waar we vrolijk van worden. Met het mooie weer. De Disco Samba. Two Men.

Magic op Rivierenland Radio. Zometeen nog even wat historische feitjes. Wat gebeurde er op 12 juli in het verleden?

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. Iran heeft naar eigen zeggen ook de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om de vlinders die ze in hun tuin zien te melden. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio. Allee.

Ferry Swims was dit. Mr. Know-It-All. Zometeen speciaal voor Lucia muziek van Het Goede Doel. Vriendschap voegzaam. Die gaan we zometeen draaien voor je. En natuurlijk even wat geschiedenisfeitjes. Eerst even muziek gemaakt voor de film Mannequin. Starship van een tijd geleden. Nothing's Gonna Stop Us Now.

Het Goede Doel. Vriendschap. Een van de vele hits die Henk Temming en Henk Christbroek gemaakt hebben. A Starship hoorde je ook nog uit die 80s. And Nothing's Gonna Stop Us Now. Zeg even wat historische feitjes. 1957, dat is heel lang geleden. Dr. Leroy Burney legt voor het eerst verband tussen roken en longkanker. Dat jaar, 1957. 1979, in de nacht van 11 op 12 juli... stortten honderden brokstukken van het Amerikaanse ruimtelaboratorium Skylab neer... in de Indische Oceaan en dun bevolkte gebieden van Australië. 1990, Boris Yeltsin, de president van de Republiek Rusland... kondigde op de laatste dag van het congres van de Communistische Partij aan... dat hij de partij zal verlaten. 12 juli 1998, gastland Frankrijk wint voor de eerste keer in de geschiedenis... de wereldtitel door Brazilië te verslaan. Dat doen ze met 3-0 in de finale van het WK voetbal 1998.

0: Kennemerland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2, waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Tony Braxton op Rivierenland Radio. He Wasn't Man Enough. Ook nog Paradise van Purple Disco Machine. En het was hier de zondag aflevering van René in de Morgen. Zaterdag staande ben ik er weer met een nieuwe aflevering tussen 10 en 12. Zometeen Francis, ik wens je veel plezier en maak er een mooie dag van. Geniet van het mooie weer.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en superverfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

En wat een heerlijk liedje om deze lunchroom op Rivierenland Radio op zondagmiddag 12 juni mee te beginnen. Africa was dat natuurlijk van Toto. Ja, leuk dat je luistert. Wat gaan we doen tussen nu en 2 uur? Vooral heel veel mooie muziek draaien. En straks tussen 12:30 en 1 hoor je weer een prachtige...

Een van de beste zangeressen van Nederland, hoor, wat mij betreft. Bente was dat natuurlijk. En 3, 2, 1. Womack & Womack met Life is Just a Ballgame. Die hoor je zo na The Talking Heads, Road to Nowhere.

0: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs. Maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders tikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ik heb ze ooit eens zien optreden in Paradiso in Amsterdam. En ze reisden altijd met hun hele gezin. En volgens mij hadden ze gewoon 8 kinderen of zo. Dus het was bij de soundcheck één grote puinhoop met allemaal rondrennende kids. En die sliepen ook met z'n allen in 4 hotelkamers of zo. Allemaal bij elkaar in bed. En wat was leuk om dat een keer van dichtbij gezien te hebben. Cecil en ja, de naam van de ander ben ik vergeten. In ieder geval man en vrouw Womack en Womack. En Teardrops was natuurlijk hun allergrootste hit. Hier is Craig David. Fill me in. Come on.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En zometeen na de berichten en de hoofdpunten van het radionieuws ben ik bij je terug met Shakira.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

En we gaan richting een prachtig liedje uit de Nederpopgeschiedenis, wat ik elke zaterdag en zondagmiddag tussen 12:30 en 1:00 voor jou draai. Eerst nog twee andere beauties. People's Choice, Do It Any Way You Wanna. Die hoor je na Hathaway met What Is Love. What is love?

0: Dierenland Radio, info.
1: Kermis Uden, dit jaar van 17 tot 26 juli... komt opnieuw een van de grootste en meest bezochte zomerevenementen... van de regio Noord-Brabant. Gedurende 10 dagen verandert het centrum van Uden... in een bruisend terrein vol attracties, horeca, muziek en gezelligheid... voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van gevarieerd aanbod... variërend van spectaculaire thrill rides... tot moderne familieattracties... tot traditionele kermisspelen en nostalgische draaimodus. Kermis trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit Uden en omliggende plaatsen. Naast attracties is er volop aandacht voor entertainment met diverse optredens en activiteiten. Kermis Uden dus, 17 juli, 26 juli, Uden Centrum.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het prachtige liedje uit de Nederpopgeschiedenis gaan we terug naar 1993. Peter Groot-Kormelink wist eigenlijk niet wat hij cadeau moest geven aan zijn vrouw toen ze jarig was. En toen dacht hij, ik maak een liedje voor haar. En dat is dit geworden. De Jazzpolitie is dit. Liefdesliedjes.

En het eerste uurtje Lunchroom op deze zondagmiddag zit er alweer bijna op. Waarschijnlijk heb jij vakantie, dus blijf lekker zitten waar je zit. En dan ben ik zo bij je terug met het tweede uur. En het eerste liedje dan is van Michael Jackson.

0: mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
2: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een kwartier. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N62 Borselen-Belgische grens bij Hoek staat er een auto in brand. Dat kost je ook ongeveer 10 minuten.
4: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Lunchroom tot 2 uur vanmiddag op zondag 12 juli hier op Rivierenland Radio. En dit was uiteraard Michael Jackson met Billie Jean. En deze zing jij ook mee van voor tot achter. Dat denk ik haast wel. Roxette, Listen to Your Heart.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Vorig jaar, Marie Frederiksson, dat moet ik eerst natuurlijk even zeggen. Misschien weet je dat wel, misschien ook niet. De originele zangeres van Roxette is al een aantal jaar geleden overleden. Maar er is een nieuwe voor in de plaats gekomen. En vorig jaar heb ik ze gezien op Bospop in Weert. En dat festival is ook dit weekend weer. En daar ga ik later vandaag naartoe. En het is in ieder geval niet met Roxette. Maar ik ga vanavond wel Lenny Kravitz zien. Die ga ik later in dit uur ook nog voor je draaien. En dan vertel ik er iets meer over. Hè? Niet op de dingen vooruitlopen. De Pasadena's zijn dit.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zet de airco aan.
2: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
3: Lekker.

0: Ja, het is ongeveer een week nu een getrouwde vrouw. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You van Toy Story 5. Beyoncé draai ik zo voor je na S-Express met de theme van S-Express.
1: Enjoy this trip.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig scherm? Ruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk? Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
6: Week in, week uit.
5: Ook jouw favorieten tellen mee.
6: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
5: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
6: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
5: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
6: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
5: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Knapendel is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Knapend Empel 10 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. En op de N280 München-Gladbach richting Roermond. Voor de aansluiting met de A73 ook 10 minuten vertraging. En daar zitten veel bezoekers aan de outlet in Roermond bij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Rivierenland Radio.
11: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Dit is de flitsschijf van deze week.
12: De Bausa, Lose My

0: Vierenland Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongere society, Walhalla. Dat is bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50e editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. Optredens van onder andere de band van de Banaan, Patermoes Groen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En het is tijd voor een pareltje uit de jaren 80, wat je normaal gesproken niet zo vaak hoort. Deze hoor je nog heel erg vaak, maar die ga ik met een reden voor je draaien. Ik zei al dat ik zo meteen naar Bospop ga. En dat wordt volgens mij echt heel erg leuk. De Fatal Flowers treden vanmiddag op, maar ook vanavond Orchestral Maneuvers in the Dark. Chris Isaac, Anouk. En het festival wordt afgesloten door niemand minder dan Lenny Kravitz. Die heb ik heel lang geleden, ik denk in 1989, gezien in Paradiso in Amsterdam. En vanavond wordt de tweede keer. Nou, dan kan je maar één hit draaien om vast een beetje voor mezelf dan in de stemming te komen uit dat jaar 1989. Hier is een hele grote hit van hem. Let Love Rule. Love.

0: En het zit er weer op, deze lunchroom. Ik wens jou nog een hele fijne zondag. Ik hoop dat je een topweek voor de boeg hebt. En ik ga nu heel snel naar Weert, naar Bospop. En wij spreken elkaar volgende week weer, zaterdag, tussen 12 en 2.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
3: Radio. Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Sint-Pietersgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: van Steven van Zandt. Zullen we zeggen, wie is dat nou weer? Nou, zijn artiestennaam is Little Steven, maar is ook wel eens bekend onder de naam Miami Steven. En hij heeft ook deel uitgemaakt van de band van Bruce Springsteen, de E Street Band. Zondagmiddag, 12 juli 2026. Een hele goede middag en welkom bij Muziek Masters. Tot een uurtje of vier, met zometeen speciaal voor jou de op zijn zondags geklede Madonna.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

ze ziet er natuurlijk fantastisch uit op zijn zondags gekleed. Madonna en Dress You Up uit 1985. Was het de nummer 1 hit? Het antwoord daarop is nee. Want ze kwam niet hoger dan nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Madonna dus en Dress You Up hier op Rivierenland Radio. En dit is Bruno Mars, I Just Might. You

Duran Duran, onder aanvoering van de zanger Simon Le Bon met Ordinary World. En daarvoor hadden we nog Bruno Mars, I Just Might. Door met Erasure. En dat is een band die je kent misschien van het nummer Sometimes uit 1985. Maar we gaan eens een keer voor de verandering een andere hit van ze draaien. En dan zul je misschien zeggen, hey, dat lijkt verdacht veel op een nummer van ABBA. Klopt helemaal. Hier is Lay All Your Love On Me.

0: Een van de vele uitvoeringen van Don't Leave Me This Way. Dit was de uitvoering van Thelma Houston. En daarvoor hadden we Erasure met Lay All Your Love On Me. En de volgende plaat, daar kan ik eigenlijk heel kort en krachtig over zijn. Ik hoef hem eigenlijk helemaal niet eens aan te kondigen, want dat doet hij zelf wel. Hier is Lil Klein.
1: Het is je boy Lil Klein en je weet wat we zeggen. Maar we

0: gek.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Bokstel door een ongeluk. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Door het ongeluk richting Den Bosch staat er ook een zogenoemde kijkersfile de andere kant op van Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Bokstel Noord en West-West is de vertraging nu ook ongeveer 20 minuten.
12: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
13: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwanne Geul in ons Schwanne Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

De Eurythmics, oftewel David A. Stewart en Annie Lennox, en The Sweet Dreams Are Made of This. De volgende is Snowy White, maar dat is een pseudoniem voor Terence Charles White. Het is een Britse gitarist en singer-songwriter. En dit is een grote hit van ze: The Bird of Paradise.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zara Larsson en Hollis Live. Daarvoor hadden we nog Snowy White en dus Bird of Paradise. En dat allemaal in de Muziekmasters hier op Rivierenland Radio. En wil je alles over ons weten, dan ga eens eventjes voor het gemak naar onze website rivierenlandradio.nl. Voor jou is in ieder geval nog onderweg Kylie Minogue, In Your Eyes. Maar eerst ga

In Your Eyes, dat was er een van Kylie Minogue. En we gaan het uur netjes afsluiten met nog een plaatje van die Lady Killer uit de UK. En dat is dan Robbie Williams en Supreme. Wat mij betreft graag tot zo tussen 3 en 4 voor nog een uurtje Music Masters.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het 4e jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn 5e opeenvolgende Grand Slam-winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Shviridenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Door dat ongeluk ook een file de andere kant op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij Best, 10 minuten vertraging. En op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en de Westerschelde-tunnel ook nog een half uur extra reistijd.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: De man die al lang niet meer onder ons is. De man die we kennen van Wham, George Michael en Fast Love. Welkom terug bij uur 2 van Muziek Masters op deze zondagmiddag 12 juli. Ik weet het, het is tropisch, het is warm. En ik heb zometeen een plaat voor je waarbij je denkt van, moet dat nou? Ja, dat moet. I'll Kiss You straks helemaal over. En dat is er eentje van Exal. Maar eerst deze van Mecano.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

0: Waarschijnlijk is het veel te warm, is het zelfs tropisch om dat te gaan doen allemaal. Alhoewel, het is misschien best wel leuk om te gaan doen. I'll kiss you all over. Dat was er een van Exile uit de jaren 70. En daarvoor zat nog Meccano. Op zijn Duits gaan we verder met Heute Nacht. Wat geht los heute Nacht? Helene Fischer.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: info.
1: City of Dance vindt plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Het evenement staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere standjes en uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kids. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zon, zee, strand, korte rokjes,
2: strakke bikinis.
3: Strakke bikinis.
4: En Rivierenland Radio.

Wat is deze Duitse zangeres ongelooflijk populair in de Lage Landen? Helene Fischer, en we hebben ze gedraaid met Heute Nacht. Zometeen gaan we een dirty dance met je doen. En dat doen we dan met Bill Medley en I've the Time of My Life. Maar nu eerst deze van Queen. Dit is A Kind of Magic op Rivierenland Radio.

0: de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: zie het al helemaal voor me dat je zojuist even een dirty dansje hebt gedaan samen met Bill Medley. I've had the time of my life. Je had thuis de stoelen en de bank aan de kant gezet om even wat ruimte te creëren om dat zwoele dansje eventjes te doen. Bill Medley hadden we dus en daarvoor hadden we nog Queen met A Kind of Magic.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. De andere kant op, daardoor ook file van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar heb je nu ongeveer 10 minuten vertraging.
3: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
1: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Nune kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
6: De Bausa.

De flitsschijf voor deze week hier op Rivierenland Radio van Bauza en Love Myself. En zometeen, na de klok van vieren, hoor jij hier bij ons op Rivierenland Radio de nieuwe flitsschijf voor de komende week. Ze kwamen destijds uit Friesland, Alice en Karen. Oftewel, dit is Maywood. Wat zou het toch lekker zijn op het strand van Rio.

0: Nederland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Hij won met dit nummer het Eurovisie Songfestival. De Ierse zanger Johnny Logan en What's Another Year. Om het daarna nog een keer dunnetjes over te doen met dat andere nummer. En toen wist hij ook weer te winnen. En daarvoor zat nog Maywood met Rio. Het lijkt me toch wel aangenaam verbozen bij de temperaturen van vandaag de dag. Om op dat strand te liggen van Rio de Janeiro. We hebben al een zwoel dansje gehad met Bill Medley. We hebben elkaar al gekust met Exile. En nu gaan we vrijen met elkaar. Hier is Rutjakot op Rivierenland Radio.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ed Sheeran was dat en daarvoor hadden we nog Ruud Jacot en Vrij met mij. Dit was hem, Muziekmasters, op deze zondagmiddag. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week zaterdag. Want dan zijn we er weer hier op Rivierenland Radio. Tot besluit OMD en The Locomotion. Een fijne zondag verder.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518-1903.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Die weg is helemaal dicht vanaf Best. De politie doet onderzoek naar een ongeluk. Je kunt oprijden via Tilburg over de A58 en de A65.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Joost Snoeks en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Nothing's gonna change my love for you. Je hoorde Glamaderos. Even zwaaien nog naar Jacco Hargoot. Die heeft de afgelopen 2 uur gezeten hier zo met Music Masters. En hij is alweer vertrokken. Ik had eigenlijk willen weten van hoe die het heeft gehad.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan. En rond 7:15 maken we de nieuwe flitsschijf bekend. En dat is

I Knew It, I Knew You. En dat is dan de plaat van Taylor Swift. Taylor Swift, die is tegenwoordig getrouwd. Vorig weekend is getrouwd in het huwelijksbootje gestapt. En we wachten nog steeds allemaal op de trouwfoto's. Want daar zijn we met z'n allen toch heel benieuwd naar. Goed, de volgende plaat die komt uit 1986. Ja, Roger heeft het er allemaal maar heel blij mee geschreven. Dus je moet er altijd eventjes toeren naar het scherm. Van wat heeft hij er nou toch weer bij gezet? Maar goed, 1986 dus. The Simple Minds, want daar hebben we het over. Want die gaan we nu draaien. Of beter gezegd, die hoor je al op de achtergrond. En het nummer wat we hebben uitgekozen heet All the Things She Said.

De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs. Maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot

0: 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Easy Lover van Phil Collins samen met Phil Bailey. Een unieke combinatie in de popmuziek. Phil Bailey ken je natuurlijk wel van Earth, Wind and Fire met hits zoals Star en Fantasy. En Phil Collins natuurlijk van zijn solo hits, want die heeft er al meer gemaakt. Maar natuurlijk ook van de groep Genesis zoals Land of Confusion of bijvoorbeeld Mama. Salt-N-Pepa nu voor je. You Showed Me.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Born with a broken heart, en dat is dan de Emilio David die je zojuist hoorde. We gaan straks ook nog eventjes bellen met Frits, kijken of we hem daar nog op te pakken te kunnen krijgen. En we gaan nu eerst op naar de headlines.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Mark Traden. Ik luister naar langs de Linge naar Rivierenland Radio.

0: Cheerio, hoor je. En dat is dan de single van Justin de Wild, die op het ogenblik heel hoog genoteerd staat in de flitsende 50. Aan de telefoon, wat later dan normaal, maar Frits is er toch. Goedemiddag, Frits.
1: Goedemiddag, Rob en luisteraars.
0: Ja, wat is er deze week weer allemaal gebeurd in Maastricht? Want we hangen weer massaal aan je lippen.
1: Het is een fantastische week. Op dit moment in Kerkdriel. De kermis. Nou, Kerkdriel kent twee grote volksfeesten. Carnaval is één, maar de kermis is twee, of misschien moet ik het wel andersom doen, want kermis in Kerkdriel is wel echt een ding. Vandaag bijvoorbeeld, en dat vind ik wel, dat blijf ik wel heel bijzonder vinden, de botsauto kerkdienst. Dan staat er een predikant en een pastoor. Die staan samen in kerkdienst te doen in de botsautootjes tent. Dus dat is een heel bijzonder gezicht. En met humor. En een tent vol met mensen die daarop afkomen. Dus die vinden dat allemaal heel leuk. En ik ook.
0: Ja, ben je er zelf naartoe geweest of niet?
1: Nee, ik ben er niet naartoe geweest. Er zijn wel in de groep wordt er wel een filmpje ook gedeeld. Dus er wordt in de groep verslag van gedaan. Dus vandaar dat ik hem meld. Ik ben er zelf niet naartoe gegaan. Worden veel meer foto's en video's gedeeld van de kermis. En dat levert vrolijke, gezellige beelden op.
0: Ja, dat geloof ik graag. Maar ik vroeg me eigenlijk af of ze dan in de botsauto's dan ook op de communie gingen.
1: Ja, dat denk ik van niet. Dat denk ik dat dan weer net één stapje te ver is. Maar het ziet er allemaal heel gezellig en leuk uit.
0: Ja, nou goed. Dat kunnen dan de mensen even terugvinden dan op de Facebookgroep. Nog iets anders, Frits?
1: Ja, misschien ook nog wel even belangrijk om te noemen. Wielertourclub de Rode Leeuw uit Ammerzoden. Die vonden het groenonderhoud in de kern Ammerzoden dermate van een treurig niveau dat ze zelf maar de schoffel gepakt hebben. En die zijn aan het werk gegaan bij het dorpshuis De Weesboom. Op zich prima initiatief. In de groep is er inmiddels wel een discussie gaande van ja, als vrijwilligers dat gaan doen, dat is allemaal prima. Maar de inwoner betaalt wel gewoon belasting. Hoe gaan we dit nou doen? En ik heb op een gegeven moment geopperd. Kunnen we niet het mes aan twee kanten laten snijden? Vroeger gingen verenigingen het oud papier ophalen.
0: Ja.
1: Konden daarmee centen verdienen voor de vereniging. Nou, misschien kunnen we hetzelfde met openbaar groen gaan doen. Meld je aan bij de gemeente. Zeg dat je een stuk groen wilt adopteren. Ga het onderhouden. Sluit een contract met de gemeente. Dat je daar een subsidiestroom voor jouw kant op ziet komen. Lijkt me eigenlijk best een heel erg goed idee.
0: Ja.
1: En daar wordt over gesproken in de groep.
0: Nou, ik ben benieuwd wat daar uiteindelijk uit gaat komen. Want ja, het is toch de gemeente die het laatste woord erin heeft.
1: Ja, maar goed, weet je, we betalen met z'n allen belasting. Het is in principe de kerntaak van de gemeente. Maar als je dan vervolgens ziet dat het her en der toch echt wel zwaar te wensen overlaat. Ja, dan kun je het net doen of er niks aan de hand is. Of je gaat naar een oplossing op zoek. Nou, en dit lijkt me een hele goede oplossing. Mes snijdt aan twee kanten. De verenigingen krijgen centen binnen. De gemeente hoeft het niet, hoeft het al minder te doen op die bepaalde plekken.
0: Ja.
1: En de inwoner, iedereen geniet van een beter onderhouden groen. Dus ja, geen verliezers in dit verhaal.
0: Nee, een mooie win-win situatie. En nog een puntje, of was hij dat, Fris?
1: Maar de allerlaatste, die hou ik heel kort. Mensen, neem alsjeblieft de moeite om heel even te kijken in het dierenasiel in Truchem. Er zijn heel veel kittens op dit moment, maar ook poezen die niet een thuisopvang zoeken, maar een buitenopvang. Dus hoef je zo nu en dan maar een schoteltje eten en wat drinken neer te zetten. En hij verjaagt gratis de muizen bij je huis. Kijk even bij het dierenasiel in Truchem. Er zijn volop dieren die hopen een thuis te gaan vinden.
0: Nou, oké, Frits, weer bedankt en tot volgende week.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En zo gingen we terug naar 1984. Deze plaat die wil ik dan speciaal voor mijn oom draaien. Die ligt op het ogenblik in Bergen op Zoom in het ziekenhuis. En ik hoop in ieder geval voor hem dat hij heel snel weer thuis is. En dat het weer een stuk beter met hem gaat. De laatste plaat van dit uur, dat wordt een hit uit 1978. De Babies. Je kent ze vast en zeker wel van Is It The Time? Maar dit is Peter.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Sharaa. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Sharaa zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 Eindhoven-Den Bosch. De weg is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65... Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens, 10 minuten vertraging. En vanuit Zeeland is het druk richting Rotterdam. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij goede reden ook 10 minuten vertraging.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arno.

0: Toen Veronica als commerciële zender begon uit te zenden op televisie, was deze plaat onder andere de hele dag op de zender te horen. De heat is on, je hoorde Glenn Frey.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot Spitslicht, gewoon nog hier op Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan en ik ben tot 7 uur bij je met hele leuke platen. En tussen 6:30 en 7 uur maken we ook nog eens een keer de nieuwe flitsschijf bekend. En ik kan je al verklappen dat het deze keer weer een dame is. En wie? Dat hoor je rond 7:15.

We're going to Ibiza. De Vingaboys hoorde je. Nou, Maartje. Maartje die gaat naar Ibiza toe. Maar dat gaat ze pas in januari doen. En ik denk dat vele andere mensen dat deze zomer.

0: de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs. Maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders tikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: In de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

You Keep Me Hanging On van de Kibbelhand kwam uit 1987. Maar het nummer is natuurlijk vele malen ouder. Want het was oorspronkelijk een hit van de Supremes. En dit was dus een coverversie. Over coverversies gesproken. We gaan nu het origineel draaien. Van een plaat wat nog niet zo heel erg lang geleden nog genoteerd stond in de flitsende 50. Het origineel is van afkomstig van Chris Norman en Suzy Quatro. I love it.

1978, toen zonder plaat genoteerd in de hitparade. Al 48 jaar terug in de tijd. En het nummer is dus best wel nog steeds populair. Als we naar de klok kijken, dan zien we dat het alweer bijna tijd is voor de headlines. En over tijd gesproken, misschien is het tijd. Hier is Yves Berendsen.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio CENTCOM is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 van Eindhoven naar Den Bosch dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder file op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Goede Reden. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom bij Willemstad ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
6: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: Dit is de flitsschijf van deze week.
8: De Bauza. Lose Myself.

Losing Myself, de bouwzaan, dat is dan deze week een plaat die je de hele week hebt gehoord. Als er zijn de flitsschijf en over ruim 5 kwartier dan maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. En deze keer is het een Nederlandstalige dame die de flitsschijf wordt. Weet je welke plaat het is? Nou, je kunt appen, maar anders blijf gewoon luisteren over 5 kwartier, want dan ga ik hem bekendmaken. Nu gaan we terug naar de jaren 80. Toen was deze groep, of beter gezegd duo, heel erg populair. Ik heb het dan over Modern Talking. Je hoort nu een tweede grote hit en die heet You Can Win If You Want.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

In 2012 won ze daarmee het Eurovisie Songfestival Euphoria. Je hoorde Loreen. En Loreen heeft 2 keer het Eurovisie Songfestival gewonnen. Want ze heeft dat ook nog eens een keer in 2022 gedaan. Met het nummer Tattoo. En we kunnen haar met rechten noemen Mrs. Songfestival. En Mr. Songfestival is natuurlijk Johnny Logan. En die heeft eigenlijk min of meer 3 keer gewonnen. 2 keer als zanger. Met What's Another Year en Hold Me Now. En hij heeft ook nog eens een keer als schrijver het liedjes voor zijn gewonnen. Goed, laten we eens even gaan naar wat andere muziek. We gaan terug naar 1983, denk ik dat het een hit was. Gacha Goo Goo, hier is het nummer Too Shy.

Razend populair nog steeds, Isabelle A. Smeek maar niet om mij, een plaat uit de flitsende 50 van dit moment. En ik ben benieuwd wat voor broek ze aan heeft. Zou ze een spijkerbroek aan hebben? Baby makes her blue jeans talk, want daar gaan we het over hebben. Dr. Hoek uit 1982.

Dit was een plaatje van de Shakira uit 2002. Whenever. En ze was toen populair. Maar tegenwoordig is ze ook nog razend populair. Want als je gisteren naar de Flitsende 50 hebt geluisterd, dan heb je kunnen horen dat ze met twee platen genoteerd staat. Waarvan er één zelf op nummer 1. De titelsong zeg maar, van het WK van dit jaar. En dat doet ze dan samen met Burna Boy en Die Die. Nou ja, die plaat die gaan we nou niet draaien. Misschien dat ik het volgende uur er nog wat tijd over heb. Of misschien dat Kees er even nog zin in heeft. Ik ga dit uur wel afsluiten met een favoriete groep van mijzelf. Ik ben ooit naar een concert van ze geweest. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. Dit komt uit 1980. Save Me.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ongeluk. Gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. In de tussentijd kun je omrijden via Tilburg over de A58 en de A65.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dongen in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: 1992, Mr. Big met To Be With You.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan en het programma heet Spitslicht. En straks, over een half uurtje, maken we de nieuwe flitsschijf bekend. Maar dit is een oude flitsschijf van Bente. 3,

Mooie plaat, deze van Bente. De plaat die staat inmiddels al in de flitsende 50 genoteerd. En wie weet wordt het wel ooit een nummer 1 hit. Over nummer 1 hits gesproken, dit is er eentje uit de 1983.

0: Het is helder, maar in de loop van de avond komt er in het noorden bewolking van zee binnendrijven. Regen valt er niet. Er waait een matige noordenwind die aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vannacht blijft het droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen- en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Afgelopen vrijdag draaide ik in Club 26 nog een Engelsman in New York. Maar dat was dan de uitvoering van Sting. En dit was er eentje die veel eerder was uitgebracht. Gummy and Cream hoort hier ook met dezelfde titel, maar wel een totaal andere song. Ja, zo kan het natuurlijk ook altijd in de muziekgeschiedenis. Een dame die niet meer onder is, maar wel hele leuke muziek heeft gemaakt, is Tina Turner. I don't wanna lose you.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden... na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad... na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg... En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

Eska in de stad, en dat is trouwens ook een oude flitschijf. Straks gaan we de nieuwe flitschijf bekendmaken. Vroeger had ik dan een hele team die een beetje zat te luisteren, maar het team die mag tegenwoordig zelf stemmen op de flitschijf. Dus voor hun is het geen verrassing meer. Kom maar.

0: Kant Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongere society, Walhalla. Dat bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50e editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. Met optredens van onder andere de Band van de Banaan, Pater Moes Kroen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rhythm of the Night, die bars hoorde je 1985. Toen stond de plaat in de hitparade genoteerd. Nou, als Roger nu op de pushbutton drukt, zeg maar, voor de app, dan kan iedereen zien, zeg maar, wat de nieuwe flitsschijf is. En behalve dat ze het kunnen zien, kunnen ze hem nu ook horen.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartenbreken, de nieuwe single van de Emma Heesters. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Je gaat de plaat de hele week horen hier zo op Rivierenland Radio. En volgende week zondag maken we dan logischerwijze weer een andere bekend.

Clap your hands. Nou ja, goed, eventjes een applausje voor mezelf, zul dan maar zeggen. Of voor Kees Veerman, want die gaat dadelijk verder met de River Dance. En daarna hebben we nog Ad en Marcel Bouwman met de AMBT. En tenslotte dan nog Sterwacht tot middernacht met Joep Gesjes en zijn gedichten en hele romantische muziek. De laatste

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gazastad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Ja, tevreden uit 1976 en daarmee zijn we lekker begonnen. Riverdance op zijn best, warm en dansbaar. We gaan verder met de muziek die je meteen in beweging zet. Muziek uit de 70s, 80s, 90s en begin zero's. Je komt ze vanzelf tegen hier in Riverdance. En je mag gewoon mee bewegen. Ik draai mee op mijn stoel. En ik beweeg mijn schouders ook een klein beetje mee. Hier is YMCA van The Village People.

En dat waren ze, de Village People, met hun wereldwijde meezinger uit 1978. Een nummer dat je eigenlijk nooit hoeft aan te kondigen. Je hoort 1 seconde en je weet het meteen. Maar we dansen rustig door, want het disco blijft nog even onder ons.

Van en Turn the Beat Around. En we blijven eventjes in de jaren 70, want we hebben een prachtige parel. Tijd voor de parel. Eentje die je niet elke dag hoort, maar die wel meteen een sfeer neerzet. Santa Esmeralda, een Frans-Amerikaanse formatie die in de jaren 70 iets bijzonders deed. Disco mengen met flamenco-gitaren, Spaanse percussie en die zwoele lange opbouw. Hun versie van Don't Let Me Be Miss Anne Sloot uit 1977 gaf een oude Nina Simone klassieker een compleet nieuw leven. Het werd een wereldhit en later zelfs opnieuw beroemd dankzij Quentin Tarantino. Een plaat die even meeneemt naar een andere wereld. En daarom vandaag deze mooie parel. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Miss Anne Sloot.

0: Patrick Hernandez uit 1979, een wereldhit die nog steeds springlevend is. En straks na de reclame en de headlines hebben we nog veel meer dansbare muziek voor je klaarstaan, hoor.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

En dat was hem, niemand minder dan Sylvester. De man die disco een ziel gaf. Might Real uit 1978. Een nummer dat nog steeds klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Maar we dansen rustig door, verder in de Riverdance-stijl. En we schuiven door naar de Dance Classics. Herkenbaar, melodieus en nog steeds heerlijk om te draaien. Hier is September en Cry For You.

ze samen Silver en Will Kink aan de top van Eurotrends. Die herkenbare melodieuze sound blijft perfect passen hier in Riverdance's Lasco. And Something.

0: zo dansten we weer door twee blokken heen. Vol klassiekers van de disco van de jaren 70. Tot de dance van de Zero's. Riverdance blijft bewegen, warm en herkenbaar. Straks meer muziek hier bij Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Ja.
1: Mr. Know-it-all.
0: Ja, zo is dat.
1: En wie kunnen dat nou beter zijn dan de Bomannen in de ANBTT?
0: Zo, samen met Teddy Smit. Wat is dat? Dat is een plaatje die in het begin van het jaar, die zat er toch tussendoor geslipt. Hij stond wel als tipje, maar dan denk ik, nee, ja, niet beter. Ja, maar nu staat hij
1: in de hitparade. Ja, sommige platen hebben tijd, ruimte en adem nodig.
0: Zo is dat. En dan, dus een tip voor de top zomeraflevering van de AMB TT. Top 100. En dat is natuurlijk mooi nieuws. We hebben nog meer goed nieuws, want we gaan de nummer 1 hits draaien van 1976 en 86.
1: Ah, 86. Maar ik heb dan nog beter nieuws. Oh. En heel veel andere ex-nummer 1 hits van dezezelfde periode eromheen. Maar die 76 en 86 gaan we helemaal diepte interviews en echt mini-documentaires.
0: Allemaal artiesten die ons
1: geloven. We hebben het productieteam in Amerika gestuurd.
0: Die is op vakantie.
1: Oh, zijn ze niet bij de artiesten geweest?
0: Nee. We moeten het weer zelf doen.
1: Ik had me daar een beetje op gerekend eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk ook. Maar goed. We maken het goed met de volgende ABTT nummer 1 uit 2013. Echo Smith en de Cool Kids.

0: Echo Smith en de Cool Kids. Ja, echt jou hoor.
1: Het waren wel coole
0: Amerikanen. Amerikanen, ja, zusjes. Net zoals de familie. Net zoals de Jacksons en de Osmonds. Maar goed, een heel andere tijd natuurlijk. Drie broers en zusjes Graham, Sidney en Noah. Van het gezin Siriotta, staat hier.
2: Ja, dat, dat zou ik denken. Zouden ze van een soort Indian related zijn? American Indians.
0: Dan mag
2: ze komen uit Toluca Lake.
0: Dat kutwoord staat hier weer. Oh. Indie pop. Alternatieve indie. Ik heb, wat nou indie? Als het Indiaans is.
2: Nee, maar die indie verwijst doorgaans naar het platenlabel waar zo'n bandje vandaan komt. Want dat was vroeger zo.
0: Ik ken geen platenlabel.
2: Nee, maar je had vroeger de grote platenmaatschappijen. Warner, Sony. Ja. En Universal, noem ze allemaal maar op. En je hebt ook allemaal kleine platenmaatschappijtjes. Die dat vaak wat onbekendere artiesten. En dat noemden ze dan indie bandjes.
0: Independent.
2: Vaak bandjes. Van afgeleid van independence.
0: Al die groepjes heten indie pop.
2: Dus ja, en dat hebben ze.
0: Zoveel labels zijn er helemaal niet.
2: Een soort stroming geworden. Want ik heb namelijk het idee dat bij wijze van spreken dit Echo Smith gewoon bij hier zit. Gewoon bij Warner Music.
0: Ja, dat is
2: dus,
0: gewoon nul.
2: Het was ooit van een independent label, maar daar hebben ze een muziekstroming van gemaakt. En nu kan iedereen indie pop maken.
0: Maar hoe kunnen we dat woord indie pop niet gewoon weg? Ik word wel gek van indie.
2: Ik vind het wel. Ik vind het wel voorzichtig. Ik snap het.
0: Maar oké. In ieder geval was het ex nummer 1 hit. En we hebben het. Ik heb er nog eentje gevonden. En deze plaat is wel zoveel gecoverd. En heeft zoiets neergezet. Toen bestond het woord popmuziek helemaal nog niet. En dan denk jij, wat dan? 1961?

0: Gilbert Bécaud. Et maintenant, inderdaad, losjes gebaseerd op de bolero.
1: Ja, ik zit er in. Ik hoor hier toch de bolero onder. Ja, en heel ik goed. Dacht van, maar op een gegeven moment laten ze die los. Maar aan het eind dacht ik, nee, dat gaat... Maar dan in 3,5 minuut gepopt.
0: Ja, en de hitsound, waar 192 TV ook samen mee werkt, met de erfgoedlijst, heeft er, maar het verhaal is te lang. Het is geweldig hoor, helemaal uitgeplozen. Het gaat in ieder geval, zag ik hier over die Duits meisje.
1: En dan komen ze te zijn, zoals je niet zou verbazen, bij deze Franse chansonnees vrouwen in spel.
0: Ja. Er
1: zijn zoveel mensen gecoverd. Zoals
0: maar luister, op een gegeven moment werd het vertaald naar What Now My Love. Shirley Bassey, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sonny and Cher, Brenda Lee, Johnny Mathis, Roy Orbison, Supremes, Sandy Shaw. Ga maar naar, die hebben het allemaal gecoverd. Is toch mooi. Oh, wacht even, moeten we even een dingeltje doen, Marcel?
1: AMB.
0: Kijk, dan zetten we het even aan natuurlijk. Is deze vaak gecoverd? Ja.

0: Nou, maar die, we vonden het toen al Niels Diemel. Ja, dat was de enige die mij steunde in die plaat.
1: Oh, die vond het ook leuk. Ik kon er ook niks mee. Ik vond het gek, want ik denk van... Zo in mijn herinnering, Eiffel 65, denk je... Nou ja, dat is een rare Franse band. Maar het was weer een Italiaanse band. Maar die denkt, we geven onszelf een Franse naam, dat is cool.
0: Ja, yes, is dat toch goed? Toch heeft het wel... Het is toch gecoverd, of althans...
1: De afgelopen jaren, David Guetta heeft het tevoorschijn getoverd.
0: Er zit ook wel fragmenten in, ja.
1: Loopjes zijn er voorbij gekomen.
0: Mooi toch? Daar houden wij van.
1: Een typische zomerhit.
0: Is de ANBTT met allemaal ex nummer 1 hits, zoals deze ook. Ach, die vond ik ook zo mooi. Het was de tune van Radio Luxembourg, Franse uitzendingen. Uiteraard gemaakt speciaal voor dat station door Jean-Michel Jarre. En hij noemde het actietune.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Sunshine.
1: En,
0: ja, leuk, prima plaat voor de zomer, toch? Ze heet Friday en we hebben al diverse singles van ze. Ze komen uit Nederland en ze maken gewoon prima, prettige...
1: Zeker, goede plaat.
0: Popmuziek. En over pop, nou, ja, dat is wel een soort popmuziek.
1: Indie.
0: Maar, eigenlijk wil ik het over een BR, maar dat viel ook onder indie begin eind jaren 70 en begin jaren 80. Over ska hebben. En van de week was ik in het AFAS Theater. En daar speelde Madness. Die traden daarop. Dus het was warm en zweterig.
1: Wie was er nog van over? De achterneef van de bassist?
0: Nee, dat is nog redelijk allemaal bij elkaar. Ja, nee, hoe heet het? Die malle zanger en die andere... Ja, die zetten er nog gewoon in.
1: Oh.
0: Dus ze zijn iets... Maar ze stuiteren nog steeds over dat podium. En iets minder snel. En iets minder goed bij stem.
1: Ik hoop niet dat Erwin luistert. Dan krijg ik op mijn kloten. Ik heb dat helemaal gemist.
0: Ja. Nou ja, ik werd er iemand vroeg, ga je mee? Dus ik zei, nou ja, dat lijkt me superleuk. En het was een feestje.
1: Leuk, hè?
0: Dit is de Nightboat to Cairo.
1: Oh, dat is waar. Sorry,
0: er zat er nog één voor.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Dat zijn met z'n allen de Madness dansen.
1: Die documentaire is trouwens ook erg leuk. Ja.

0: Kanye, die was ook
1: die
0: van Madness.
1: Die begint echt heel anders, maar oké, goed.
0: Maar ze zijn wel leuk en springerig en ik raad je aan. Als je een keer de kans hebt, ga ze lekker live zien. Want dan heb je gewoon 2 uur lang een feestje. Want ze slaan alle ballads over. Gewoon. Doe we niet another ballad? Doe
1: nee,
0: nergens voor nodig. Gewoon feest.
1: Ja, ik zei al, ik heb die documentaire gezien. Ik weet niet meer waar, maar die was leuk. Het was echt een leuke documentaire.
0: Ja.
1: Over die hele scene in Engeland en toestanden.
0: Ja, de Skyton en zo. Ja? Zo'n toetoon en zo'n label. En ja, het was een ware sensatie.
1: Absoluut bepalend voor de muziek toen.
0: Toen wel. Ook bepalend voor de muziek. Maar nu eind jaren 60. Gewoon nummer 1 in Amerika. The Doors.

0: Doors, 1968.
1: Goeie plaats, trouwens.
0: Nummer 1 in de Verenigde Staten. En was het ook een nummer 1 in de ABTT? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat gok ik dan zomaar van wel.
1: Fijne plaats. Gewoon zeggen ja. Klaar. Ja,
0: ten alle tijden. Ja, hey, over die nummer 1. Want gaan
1: wij bewijzen het tegen Deel maar eens.
0: Ja, we gaan met
1: Hoewel,
0: zekerheid.
1: Die lijstjes staan.
0: Die staan online.
1: Nou, laat maar doorgaan.
0: Ja, wij gaan over die nummer 1 gesproken naar 1986, 40 jaar terug in de tijd. En als eerste de nummer 1 in de ABTT. En ik denk dat we dat toen nog niet zo goed wisten. Maar er stond een man waarvan je er dan later pas achter kwam dat hij in de jaren 70 heel voorzichtig bij ongeveer alle pop en yardrock op de achtergrond meezong. En in de jaren 80 trad hij naar de voorgrond. We hebben het hier over Michael McDonald. Ja. Want die stem herken je uit duizenden. Vorige week kreeg ik nog een plaat van een Amerikaanse zanger. En die deed allemaal covers. En ja hoor, die had Michael McDonald ook weer ergens gevonden. Die deed mee.
1: Ja, die deed overal en, op mee. En op een gegeven moment durfde hij eindelijk solo te gaan. Ja, en toen was het ook meteen raak natuurlijk.
0: Ja, wat een plaat was dat? Uit mijn hoofd zat het ook nog in de soundtrack van een film. We hebben het over Sweet Freedom.

0: En nu kan ik erover nadenken. Het videoclipje was volgens mij ook met beelden uit de film. En
1: de film,
0: die heette trouwens Running Scared. Met Gregory Hines en Billy Crystal. In zo'n buddy cop actie, comedy, alles in één. Het was er niet één. Ik kan je nu niet de verhaal lopen van die film vertellen.
1: Ik heb hem ook gezien en ik denk, ja, leuk. Ja. Maar niet dat je zegt, die blijft hangen.
0: Nee, die kan wel een beetje naar de vergetelheid. Het liedje daarentegen van Michael McDonald niet.
1: Zo,
0: want
1: goeie hoor.
0: Er was een nummer 1 in de ABTT. En in de Nederlandse top 40 kwam het tot nummer 2. Dus dat had jij goed ingeschat. Super groot
1: hit. Ja, ik vond gewoon een lekker nummer natuurlijk. En als zanger was hij, ja, altijd al die stem en toestanden. Ja. Maar dus terecht nummer 1.
0: En dan gaan we naar de MBTT. En ze hadden al een ABTT nummer 1 hit gehad met Brother Louie. En de opvolger daarvan, die heette Atlantis Is Calling. En die schopten het dan weer op 1 in de MBTT. We hebben het natuurlijk over onze Duitse vrienden van... Modern Talking.
1: Ja, weet ik, maar die Brother Louie, die vond ik wel...
0: Ja, deze vond ik dan al wel aardig. Maar als die afgelopen is, ga kijken of ik dat nog steeds vind.

0: Nou ja, dat was, het was een momentopname. Laten we het daarop houden.
1: Ik dus was even naar het toilet om te braken.
0: Ja, nou, zo erg was het toch ook weer niet.
1: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Dit. Ik vind het zo erg. Oh. Ik vind helemaal niks.
0: Maar je was wel fan van Brontalumi.
1: Ja, die accepteerde niet.
0: Oh ja, die kon jouw goedkeuring wel dragen. Nee, dit was het Latest is Calling. En ik denk dat het goede nieuws is dat alle Modern Talking hits nu wel geweest zijn. Ja, die hadden ze daarna niet meer.
1: Maar ze deden het op televisie goed. Al die meisjes werden helemaal gek. Die jongen met die blauwe ogen toch. En die make-up die ze allemaal hadden. Ze stonden zo als jongens onnatuurlijk in. Iedereen dacht ook dat het nichten waren natuurlijk. Homo.
0: Ja, maar dat was helemaal niet zo.
1: Nee, maar zo kwamen ze wel over.
0: Ja.
1: Geef die. Even goede vrienden.
0: Daarom. We gaan naar 1990 en in de categorie een tipje voor de zomer. Top 100, die binnenkort gaat beginnen in dit programma. Een grote hit in Frankrijk, Nederland, eigenlijk in heel Europa. Iedereen zong mee de hele zomer van 1990. Is Zoekmachine. Oh.

0: blaren en meezingen zomaar zeer.
1: Laatste plaats, start hem in, want we hebben tijd.
0: Oh.
1: Komt het team in het weer. Bobby Happy.
0: Dan maar compenseren. Voor jou.
1: Weet je wat vroeger Joost de Draaier zei? Bobby Happy.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: ja, dat zijn ze wel.
1: Natuurlijk. Welkom terug bij het tweede uur van de AMBTT, het instituut, oftewel de Bouwmannen Show. En in excess begonnen dit tweede uurtje.
0: Ja, Never Tear Us Apart. En in dit uur natuurlijk 1976.
1: Ja, dan gaan we straks even doornemen. En dan hoop ik dat mijn nummer 1 uit 76 je beter kan bekoren als in 86.
0: Dat geeft helemaal niet. Iedereen heeft recht op zijn eigen idioterie.
1: Ja, dat is wel een klein beetje.
0: Ik bedoel, jij hoeft het ook niet eens te zijn met al mijn keuzes, toch?
1: Nee, nou ja, meestal fluister je me wel van tevoren en zegt dat het een goede plaat is. Maar dat vertellen we aan de luisteraars.
0: Dat is waar eenmaal, ja. Wat dacht jij van deze? Vond ik zo'n goede plaat, weet je wie dit is?
1: Is het Rihanna?
0: Ja,
1: is
0: zeker.
1: Is het Man Down?
0: Ja, heel goed. Ja. Ex nummer 1 dit, AWTT. Deze plaat had iets. Ja, ik weet het.

0: komt ze en ja. Man Down.
1: Ze heeft 30 miljoen albums verkocht. Staat hier, hè?
0: Ja, en 120 miljoen singles.
1: Dat is toch niet normaal?
0: Ja, dat is een mooi aantal. Ik zie dat
1: en als je mij nu vraagt, noem drie van haar hits.
0: Nou, je hebt natuurlijk Diamonds en...
1: Oh ja, ja.
0: En Work samen met... En och, Please Don't Stop the Music. En Umbrella. Umbrella. Hey, ja, ik zeg niet dat, zomaar, dat ik zomaar goed vond, maar er zit wel een...
1: Jij moet meedoen aan de popkoek.
0: Een staaltje hit achter deze dame. Het schijnt dat ze hier in Nederland het puntenrecord, wat Madonna zo lang had, met wat krijg je in de top 40 punten, heeft zo

0: uit 1966. Oh, Bob Dylan. I want you. Eigenlijk ja, maakte een leuke tekst en zo, maar echt niet zingen kon hij. Maar Al Stewart was onder andere van het bandje erbij.
1: Die speelde op de toets, hè?
2: Ja.
1: Dat weet ik pas sinds kort.
2: Ja.
1: Dat vond ik eigenlijk wel grappig.
2: Ja, maar hij verzamelde wel goede mensen om zich heen.
1: Dat je dan een hele jonge, piepjonge artiesten tegenkomt die dan in de jaren 70 ergens anders furoren maakten. Maar dan zaten ze.
2: Ja, maar zo zit
1: bij Bob Dylan of bij de Beatles mee te spelen.
2: Ik heb nog steeds, kom je af en toe een verhaaltje tegen, dan denk ik, hè? Zat die daar ook? En dan denk ik, zo leuk. Maar ook de Nederlandse muziek zien zit zo in elkaar. Die heeft daar gespeeld en die was al bezig met een demootje.
1: Ja,
2: maar zo hoort het ook. Dat
1: en de muzikanten kijken elkaar allemaal op.
2: Is de ANBTT.
1: Ja, gaan wij al die popmuziek linkjes naar elkaar toe aanschuiven. Oh ja, dus straks gaan we nog naar 1976. Maar nog even geduld. Absoluut.
2: Ik heb nu een nummertje. Op een gegeven moment had je Veronica Countdown.
1: Ja.
2: Met allemaal live concerten. Maar hebben we ook een keer Suzaat en The Next. En die kwamen langs en die zeiden, Lex zei, ja, ze kunnen niet live optreden, maar ze willen 3 uur.

0: vier nummers eventjes in de studio opnemen. Gewoon voor ons. Kijken wat... de microfoons erbij en de toestanden. En opnemen. En dat hebben we toen later... Weet het was bij de NOS een toestand. En toen werd een mix gemaakt bij de vaderstudio, dat weet ik nog. En ik had zoiets van... Ik weet niet. Vond niks. En dat werd ook voor televisie gebruikt. En dan had ik altijd de truc, weet je wel, dat ik de band achterover drukte. En mee naar toen Vendelsound nam.
1: Ja, en dan ging je daar s'nachts zitten hermixen.
0: Biertje erbij en remixen en dan gewoon lekker stereo.

0: ben ik ook niet verstandig. Vond ik leuk. Dit soort dingen die over het remixen van de Veronica Countdown. Banden en zo, dat vond ik altijd leuk. Heerlijk. En soms hoor ik dingen terug en ik denk...
1: het klonk toen beter.
0: Nee, ja, laat die maar weg. Maar dit was wel geslaagd. Beetje veel galm op de zang. Maar ik denk, ja, ze zitten in een gevangenis. En het klinkt hol.
1: Ja, klopt wel. Suzanne.
0: Oude kerkers.
1: Prisoner. Volgens mij hadden ze nog een heetje. Ja, ja. Was even de Young Girl of Young, maar iets, ja. Iets in die trant. En daarna ook een beetje in de vergetelheid geraakt, deze band.
0: Ja, ja, dat klopt. Ik heb er ook ontmoet, gesproken mee. En ik weet, het was een beetje weerdoos, weet je wel. Die jongens en zo allemaal.
1: Ja, gewoon een beetje.
0: Hij ging helemaal even te gek. Helemaal voor de muziek. Ik denk, ja. Ja.
1: Blijf Engels, hè.
0: Luister. Ja. Dit is de...
2: The force will be with you, always.
1: Ach, de heren van London Beat.
0: Ja, er moet af en toe ook eens een radioplaatje tussen zitten natuurlijk. Extra brain it. Hier straalt gewoon lekker zomerse vrolijkheid vanuit. I've been thinking about you.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Is dit alles? Doe maar. En ze waren een tijdje waarschijnlijk in Nederland ook te populair. En dan moet... wat noemen ze dat? Je kop
1: beetje
0: over,
1: populair.
0: Je kop over het maaiveld. En dan moet die ingedrukt worden. Dus iedereen vond het...
1: Heb je tennis wel eens gezien? Met al die geel. Ja. Dat was echt het gelijke Beatle-achtige mania.
0: Ja, en als je terugluistert, een groot deel van die liedjes waren toch echt briljante Nederlandstalige poppies.
1: Zeker.
0: Kan er niets anders van maken. Met een sausje reggae, ska en wat toen hip was. De Police
1: heel
0: en alles
1: slim,
0: deden dat toen
1: ook. Slim gewoon.
0: Ja, ja,
1: super. Het klinkt lekker en hier, daar waar het open moet zijn, blijft het open. En ja, textueel ook dit. Laten we kort zijn. Goede plaat.
0: Ja, goed gedaan. En over ook goed, 1976, dat we niet in tijd komen, nood komen. Nu gaan we eerst naar de ABTT, of de MBTT, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd hoor. De MBTT nummer 1. Als ik mij heel goed herinner, maar dan moet ik echt gaan graven, stond die een maandje, misschien wel 6 weken geleden, ook op 1 in de ABTT, dus het zijn van mij, het is zo'n goede plaat dat ik denk, ja. die kan er wel mee. We hebben het over, ik was natuurlijk maar een paar jaar oud. En dus ik voelde mij een jong hart wat rond moest rennen. Ik denk dat ik net kon lopen, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Dus om er een draai aan te geven. In de MBTT op 1. Candy Staten en Young Hearts.
1: Should we run free?
0: Run free.

0: Candy Staten en Young Hearts Should Be Run Free.
1: Ja.
0: Vindt er steeds een mooie plaat.
1: Kan we daar ook
0: helaas één nachts vliegen. Maar
1: oké. Candy Staten heeft nog wel een paar. Ze heeft ook een prachtige versie gemaakt van Nights on Broadway van The Bee Gees. Ja, en ze een hele. Kan ik je aanraden om een keer op te zoeken. En.
0: Hoe gaan we daar naartoe?
1: naar de Candy leeft niet meer. Dus dat wordt lastig.
0: Heb ik weer.
1: Ja, sorry. Nee, maar we hebben nog wel allemaal andere leuke concerten in petto. Maar daarover vast binnenkort meer. Want we moeten naar de nummer 1 van de ABTT in 19.
0: Ja, we zitten toch lekker in de disco. Net zoals Candy Staten en dit. En op een gegeven moment kwam die plaat en ik dacht zoiets van... Ja, maar wacht even. Dit is goed. Hier gaan de dansvloeren mee vol stromen natuurlijk. En dat bleek ook. Elke keer als je die plaat draaide op de Veronica Drive-In Show. Nou. Zelfs die klootzakjes, weet je wel, die altijd zo... en de zijkanten stonden helemaal niks.
1: Mopper.
0: Alleen maar bier te eisen. Ja hoor, die ging ook. Bij deze plaat.
2: Op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
0: Tavares. Uiteraard. And heaven must be missing an angel.

0: must be missing an angel. Ik vind het nog steeds. Ik moet eerlijk beginnen, als ik hem ergens op de radio hoor, dan zet ik hem harder. Want het doet me nog steeds.
1: Blijf nog altijd hangen.
0: Ja, de Veronica Drive-In Show. En dan zie ik nog al die mensen helemaal uit hun dak gaan en plezier hebben. En daar gaat het om. Heerlijk.
1: Ja, ik heb altijd. Ik heb enigszins waar ik last van heb, is dat ooit Jiske Vet. Ja. Heeft hier hemel van gemaakt, zeg maar. Ja. Een beetje in de vintage rips met kriebel aan mijn hemel. Ik heb kriebel aan mijn pemel. En ken je dat? Sommigen die schieten er altijd ergens, kruipen die in mijn hersenpan. Dat zegt heel
0: is
1: flauw.
0: Toch leuk. Ja, maar het begrijp
1: ik, oh my god.
0: Het is zo plat en ja. Het is zo goed en het is leuk. Tuurlijk schreeuwt het om een persiflage.
1: Ja, en die kreeg je dan
0: ook. Hij stond het nummer 1.
1: Ja, maar dit was natuurlijk gewoon het origineel van The Pharaohs. Totale nieuwe muziek. Ineens kreeg ik vorige week in mijn handen. Nou ja, dat niet. Je krijgt eigenlijk amper nog cd's. Je krijgt gewoon in je mailbox dan een mailtje opgestuurd. Met een waf of soms vlak. Heb je ook nog. En best wel eerst de nieuwe single van Snow Patrol en Kylie Minogue samen. Ja. Daar stond verder niets bij. En ik was wel getriggerd, want ik denk, nou, Snow Patrol, zeg maar, wat jij zo irritant woord vindt. Indie-pop.
0: Ik ben zo benieuwd, Marcel, ik zal je uitleggen waarom. Ik zit constant naar de televisie, uiteraard, naar de nieuwsprogramma's, 's ochtends te kijken. En dan heb je iedere nieuwsuitzending heb je van die zangeres, ze gaat trouwen, Taylor Swift, en die andere. En dan laten ze allemaal fragmenten horen van liedjes en zo. Denk ik.
1: Nog nooit gehoord?
0: Leuke ding. En dan denk ik, oh wat erg. En dan zie je al die mensen die helemaal uit hun dak gaan bij al die liedjes. En dan denk ik, het is niks. Het is echt niks. Dus ik hoop dat deze beter is.
1: Nou ja, ik heb zelf heel even geluisterd. Ik vond het wel leuk, maar ik vond het gewoon een interessante combinatie. Snow Patrol en
0: zeker
1: Kylie Minogue.
0: Dit klinkt toch goed? Dit is al beter dan Taylor Whistle.
1: Kom er maar in, Snow.

0: prima plaat. Arms, zo heet het. Snow Patrol.
1: A-B-T-T.
0: En Kylie Minogue, ik ben altijd zo bang dat wij dit dus heel leuk vinden. Wij gaan het nog de hele zomer door af en toe draaien. En daarna de zomer weer de schokkende conclusie. We waren weer de enige.
1: Ja, maar luister, volgende week... is tijd. Onvermijdelijk voor de top 100.
0: Daar moeten we de zomer top 100 in. Dan ga ik zo waarschijnlijk nog wel even een...
1: Of het stel het de week uit.
0: Een tipje.
1: Ik zie eigenlijk al aan je dat je er nog niet aan toe bent.
0: Nee. Maar ja, volgende week vallen de mensen weer van dak. Nee, hoeft niet. We kunnen volgende week beginnen. We gaan gewoon beginnen. Dus noods gaan we een week langer door. Maar even naar... jij had hem volgens mij vorige uur ook. 1966. Follow Your Lead, om het zo maar te noemen.
1: Ja?
0: Dat was nog helemaal geen MBTT. Want ik was gewoon nog niet bedacht. Maar ik denk, het is wel leuk om er elke week één plaatje te kiezen.
1: Te volgen, ja, natuurlijk.
0: Dus ik kies dan ook mijn nummer 1 uit 1966. En die is van The Hollies en heet Bestap.
1: Ja, stekende keus natuurlijk. Wat een goede plaat.

0: De Hollies.
1: Met Graham Nash toen nog. Ja, geweldig.
0: Ja, de prachtige harmony song. En de bus stop. En nou, we hadden het in het over. Het is wel een heel ingewikkeld lang verhaal. Maar ooit waren de Hollies. En nu hebben we het over het begin Zero Tees. 2001, 2002. In Nederland voor een concert in de Brabant Hallen.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En dat, maar dat concert, concert ging niet door. Maar toen hebben ze uiteindelijk...
1: Wel gespeeld.
0: Maar
1: in Amersfoort. Ja,
0: ik wilde zeggen, bij de tennisclub of bij de golf. Iets,
1: ja,
0: iets heel kleins.
1: Ze moesten een contract doen en zo. Ik heb er nog videobeelden van gemaakt. En,
0: oei.
1: Ja, maar hij was uiteraard zonder Graham Nash. Maar die jongen op die banjo en zo, is wel leuk. Ja, het was toch... En er waren helaas natuurlijk de halve zaal was gevuld. Ja, ik schaamde een beetje met de Hollies en zo.
0: Nou,
1: maar het was wel leuk.
0: Maar het was een leuke avond. Hey, voor sommige mensen leuk, voor ons niet leuk. Wij zijn al aan de laatste plaat toegekomen. En dan wilde ik meteen voor alle jongere luisteraars van ons in het Gooi, hier in deze regio, wilde ik deze plaat dan maar speciaal opdragen.
1: Oh.
0: Want School's Out...
1: Ja, oh,
0: ja. Ja, de scholen, de vakantie is begonnen.
1: Vakantie.
0: En we gaan
1: Alice Cooper.
0: Met Alice Cooper.
1: Lang om zijn nek.
0: Gaan wij er vandoor. Volgende week gaan we naar de Zomer 100. Deze kan er ook einde in.
1: Ja.
0: Want school's out for summer.
1: Die komt er niet in, Mars.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was in de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Een gedicht van Ad voor Pieternel. Kijk, vooral niet achterom, is de titel van het gedicht. Kijk vooral niet achterom. Kijk niet naar wat gebeurd is. Verbazing slaat toe alom. Al denk ik alleen maar aan hoe ik haar mis. Maar nu is het allemaal over en alles is voorbij. Het enige waar ik aan kan denken is waarom je weg

Een gedicht van Richard voor Marleen. Titel: Een mooie septemberdag. Het is een mooie zonnige septemberdag. Wondermooi weer. Mensen genieten op het balkon of in de tuin. Van het zonnetje, daar word je ook nog zo bruin. Straks maar een wandeling maken, zonder om binnen te zijn. Neem de hond mee, een uurtje lang. Dat kan niet zo langer. Ze rekte hard aan de riem. Wordt daar zelf ook moe van. En toch wil ik het met dit weer wel wagen. Ga dan ophouden met klagen. Wat een mooie septemberdag. De lucht is blauw. De zon die schijnt. Deze dagen mogen van mij blijven. Dan kan ik er voor altijd over schrijven.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
10: In Heeseleende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Gedicht van Wim voor Marion. Met de titel Vertrouwen. We hebben van elkaar gehouden. Kon ik u nu nog maar vertrouwen? Mijn gevoel gaat met mij aan de haal. Je schreef haar zo vaak een verhaal. Maar waarom schreef je niet iets aan mij? Ik sta immers altijd aan jouw zij. Gesprekken met jou zijn zo een gemis. Als schrijven voor jou dan beter is, typ dan een liefdesverklaring aan mij. Dan hoor ik er tenminste weer bij. Laat me maar voelen dat ik het best mag zijn. Dan doet dat wantrouwen niet zo'n pijn.

gedicht van Patricia voor Marco. De titel van het gedicht: Leef. Leef vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Leef vandaag, wat er ook gebeurt. Fantasie die nooit verkleurt. Leef vandaag. Ook al ben je verlegen. Verlegenheid kom je overal tegen. Leef vandaag. Je hoeft niet te wachten. Heb geen slapeloze nachten. Leef vandaag, want wat iedereen ook zegt, ook al is het goed of slecht, leef vandaag. Het zit nog in je geheugen. Geniet met volle teugen. Leef vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erenlijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
5: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Eerste gedicht is van Merel voor Tony. Het heet In spiegelbeeld geschreven. In spiegelbeeld geschreven stonden haar woorden op het blad. Dat zij neergelegen vond haar grootste schat. Ze schreef boeken en gedichten over verdriet en pijn. Je zag vaak de gezichten dwalend in de maneschijn. In de donkere dagen voor het winter werd, kon je ze horen spreken, klaar met het gevecht. Dan stonden de zinnen weer goed en leesbaar op het blad. Kon het lezen beginnen van haar allergrootste schat.

Een gedicht van Nico voor Angelique. Titel Zoen. Ik kan er niets aan doen, wacht op die ene lekkere zoen. Druk zacht een kus op je zoele lippen. Ik word er gek van, ik ga bijna flippen. De zenuwen gieren door mijn keel. Nee, ik ben niet bang dat ik met je van jou verveel. Koud en stil moet ik je dan verwarmen. Kom je hier, dan in mijn sterke armen?

Een gedicht van Ricardo voor Annabel. De titel Vakantie, liefde en een gebroken hart. Ik heb iemand op vakantie leren kennen. Voor mij was het helemaal niet wennen. Ik wilde heel de tijd bij hem zijn. En even voelde ik echte liefde en geen pijn. En ja hoor, het moment was daar. De vakantie was voorbij en we moesten uit elkaar. Bekering hadden we toen niet. Dat deed wel veel verdriet. Iedereen zei dat je ook van mij hield. Ik weet echt niet wat jou had bezield. Na de vakantie op de camping zag je me niet meer staan. Je liet me als een wezen gewoon staan. Helemaal alleen in de kou. Lieve, je weet niet hoeveel ik nog van je hou. Onze verkering zal wel nooit meer komen. Daar zal ik maar gewoon verder over moeten dromen. Het was echt niets te min, maar jij hebt nu een vriendin. Je deed de relatie altijd tijd en heel stom. Je deed de laatste tijd heel dom. Het enige wat ik toen voelde was een grote vonk in mijn hart van de pijn. Nu kunnen we vrienden zijn. Dat idee alleen al maakt me wel weer blij. Het zal nooit zo zijn als in mijn dromen. Maar volgende zomer zal onze vriendschap hopelijk nog terugkomen. En wat ik je nog zeggen wou, lieve, ik hou nog steeds van jou.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Gedicht van Tom voor Henriette. Met de titel Het Gevoel. Het gevoel wat zo lang vast heeft gezeten, heeft mijn hart overgenomen. Het gevoel wat ik jaren heb weggestopt, omdat ik het wilde inzien. Het gevoel wat om aandacht schreeuwt en ik er niet meer omheen kan. Het gevoel met de dag steeds sterker wordt en ik het met liefde omarm. Het gevoel dat zegt, jij bent er ook nog. Het is nou jouw beurt, ontvang de liefde. Het gevoel dat zegt, dit is zo intens hier, daar moet je wat mee. Het gevoel dat zegt, het is wederzijds en voor beide een rollercoaster is. Het gevoel dat ik wil dat nooit weggaat en jij altijd in mijn leven blijft. Het gevoel van, ik hou van jou voor altijd en eeuwig.

gedicht van Karel voor Chantal. Met de titel Ik koester hoop. Hoop doet leven. Hoop geeft kracht. Maar soms denk ik toch heel even, het doet zo'n pijn en het voelt niet zacht. Heb ik nog reden om te hopen? Of is het allemaal te laat? Moet ik je laten lopen, alsof ons niet meer bestaat? Ik weet het niet, maar kies ervoor. Hoop in mijn hart te houden. En al ga ik er dan onderdoor, ik weet dat je me ooit vertrouwde. Ik koester hoop en geef niet op. Ze zeggen, de tijd heelt alle wonden. En vrienden vragen wanneer ik stop. Maar ik koester hoop, iedere minuut, elke seconde. Ik kan het nog niet laten varen. De kans op ooit opnieuw een wei. Pas dan zal mijn hoop bedaren. Want hopelijk ben je dan weer bij mij.

gedicht van Johan voor Anita. Mijn beslissing. Mijn beslissing. Ik ben tot een beslissing gekomen. Het is voorbij tussen jou en mij. Je hebt te veel gelogen tegen mij. Dat moet je tegen niemand doen. Maar vooral niet tegen mij. Je zei dat ik veel voor jou beteken. Nou, ik merk het. Terwijl mijn hart begint te breken en ik heb jou mijn vertrouwen gegeven, dat heb jij misbruikt. Dat zal ik nooit vergeven. Waarom doe je dit? Wat heb ik gedaan? Wat moet ik nou verder voortaan? Als jij dit zo wilt, oké. Maar geef dan niet mij de schuld, nee. Stukje voor stukje brak je mijn hart. Dit was het laatste stukje. Er was niks meer van over, zelfs geen plukje. Goed praten kan niet meer als jij dit niet zo had gewild. Had het dan ook maar niet gedaan, keer op keer. Jij deed mij pijn. Ik kan mijn hart niet zomaar het hele met andere lijmen. Ik kan je dit niet vergeven. Bemoei je niet meer met mijn leven. Het is over. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar Sterrenwacht tot middernacht. En tot volgende week.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Die bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.